0: Ja. Zo voor zijn.
1: Tony, you already there. Okay. Go to station 1 and then north.
0: Damn.